0: hardcore luisteren.
1: Hardcore.
0: Want de mensen die denken dat wij Mongolen zijn, zijn zelf een stelletje Mongolen. Hardcore is leven. Wij zijn hardcore. En hardcore wil... Nee!